0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect. I see.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen.

0: en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. Twee doden en twee gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 6 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7. In beide richtingen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken nu 11 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er alweer een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Nijmegen en Os rijden geen treinen door uitgelopen werkzaamheden. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toos Roos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het erg fris en er ontstaat plaatselijk mist. Later maken de mistbanken plaats voor de zon en dan gaat ook de temperatuur omhoog bij een zwakke tot aan zee matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en daarmee wordt ook een zone met zachtere lucht aangevoerd. In het noordoosten zal het niet warmer worden dan een graad of 14. In Zeeland en Brabant kan het kwik de 18 graden aantikken. Het blijft droog met ook af en toe zonnige perioden. Aan het eind van de middag trekt er vanuit het westen bewolking over. Vanavond wordt de bewolking in het westen dikker. En dan trekt ook de zuidenwind aan zee flink aan. Verder op de avond kan er her en der een bui vallen. In het oosten blijft het langst droog. Daar is het vanavond kraakhelder. Vannacht bewolkt met vanuit het westen regionaal wat buien. In het oosten koelt het vannacht af naar zo'n 9 graden. Aan de kust is het dan een stuk warmer en blijft het kwik steken op 14 graden. Morgenmiddag af en toe lichte regenbuien bij een matige, soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. In het oosten loopt het kwik op tot een graad of 16. In het westen kan het 20 graden worden. Woensdag wordt een prachtige herfstdag met flink wat zon en stapelwolken en weinig wind. Het wordt overmorgen 17 tot 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk, met extra drukte op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen nu 8 kilometer stilstaand verkeer, met daar een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintem en Waardenburg, nu zo'n 20 minuten oponthoud en 14 kilometer file. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Walburg en Ravenstein, langzaam rijden over 13 kilometer met een kwartier oponthoud. A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhof, 10 minuten vertraging. En 303 Harderwijk richting Barneveld tussen Voorthuizen en de A1. 3 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten oponthoud door de problemen op de A1. Tussen Nijmegen en Elst rijden momenteel geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, zoals die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij gemiddeld, met nogal wat dagelijkse files met 5 tot 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer langsgebreidend verkeer met ook daar een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens Arnhem tussen het afrit Beken en Duiven 8 kilometer file. Ook daar is de vertraging zo'n 15 minuten. 20 minuten vertraging zien we op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Raapstein in 14 kilometer file. Van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef met zo'n 15 minuten vertraging. En we zien wel een uur vertraging op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat heeft te maken met eerdere problemen op de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse Limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De Limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. 9 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Oss richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoeven en Renkum 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 met daar 20 minuten vertraging. A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoeven 10 minuten oponthoud. Veel vertraging is er vanmorgen door werkzaamheden bij Voorthuizen op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Met Connect ben je

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, zoals die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op sommige plaatsen rijdt het verkeer nog langzaam over een flinke afstand. Zoals op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 12 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort 11 kilometer. Met een kwartier oponthoud. En bij Voorthuizen is nog steeds vertraging door werkzaamheden op de N303 vanuit Harderwijk. Tussen Voorthuizen en de A1, 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcor Vocaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcor Vocaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het erg fris en er ontstaat plaatselijk mist. Later maken de mistbanken plaats voor de zon en dan gaat ook de temperatuur omhoog bij een zwakke tot aan zee matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en daarmee wordt ook een zone met zachtere lucht aangevoerd. In het noordoosten zal het niet warmer worden dan een graad of 14. In Zeeland en Brabant kan het kwik de 18 graden aantikken. Het blijft droog met ook af en toe zonnige perioden. Aan het eind van de middag trekt er vanuit het westen bewolking over. Vanavond wordt de bewolking in het westen dikker. En dan trekt ook de zuidenwind aan zee flink aan. Verder op de avond kan er her en der een bui vallen. In het oosten blijft het langst droog. Daar is het vanavond kraakhelder. Vannacht bewolkt met vanuit het westen regionaal wat buien. In het oosten koelt het vannacht af naar zo'n 9 graden. Aan de kust is het dan een stuk warmer en blijft het kwik steken op 14 graden. Morgenmiddag af en toe lichte regenbuien bij een matige, soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. In het oosten loopt het kwik op tot een graad of 16. In het westen kan het 20 graden worden. Woensdag wordt een prachtige herfstdag met flink wat zon en stapelwolken en weinig wind. Het wordt overmorgen 17 tot 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg 3 kilometer. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer. A325 van Arnhem naar Nijmegen, voor de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. En daar is het oponthoud 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Barneveld en Ede over de A30 en de A12. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je nu 55 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor styling is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio door een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag gaat het iets harder waaien en daarmee wordt ook een zone met zachtere lucht aangevoerd. In het noordoosten zal het niet warmer worden dan een graad of 14. In Zeeland en Brabant kan het kwik de 18 graden aantikken. Het blijft droog met ook af en toe zonnige perioden. Aan het eind van de middag trekt er vanuit het westen bewolking over. Vanavond wordt de bewolking in het westen dikker en dan trekt ook de zuidenwind aan zee flink aan. Verder op de avond kan er her en der een bui vallen. In het oosten blijft het langst droog. Daar is het vanavond kraakhelder. Vannacht bewolkt met vanuit het westen regionaal wat buien. In het oosten koelt het vannacht af naar zo'n 9 graden. Aan de kust is het dan een stuk warmer en blijft het kwik steken op 14 graden. Morgenmiddag af en toe lichte regenbuien bij een matige, soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. In het oosten loopt het kwik op tot een graad of 16. In het westen kan het 20 graden worden. Woensdag wordt een prachtige herfstdag met flink wat zon en stapelwolken en weinig wind. Het wordt overmorgen 17 tot 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd en je hebt nu een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En het rijdt langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk zijn ze aan het bergen en daardoor doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis. De coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in het noorden en 16 of 17 in het zuiden. De zwakke tot matige zuidenwind kan aan de noordwestkust vrij krachtig zijn. Vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij, waaruit in de loop van de avond vlak aan zee ook wat regen kan vallen. De matige zuidenwind waait aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht kan er wat motregen vallen bij zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, met een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidenwind. Morgenochtend is het bewolkt en valt er regelmatig motregen. Ook 's middags is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig tot kracht 6. Morgenavond valt er her en der eerst nog wat regen, later wordt het droog. Na morgen houden we nog even droog en zacht herfstweer met zonnige perioden en hogere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberig en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reede het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberig verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratieinstroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het verkeer met 10 minuten vertraging over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 6 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goeroe plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcor Vocaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcor Vocaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in het noorden en 16 of 17 in het zuiden. De zwakke tot matige zuidenwind kan aan de noordwestkust vrij krachtig zijn. Vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij, waaruit in de loop van de avond vlak aan zee ook wat regen kan vallen. De matige zuidenwind waait aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht kan er wat motregen vallen bij zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, met een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidenwind. Morgenochtend is het bewolkt en valt er regelmatig motregen. Ook 's middags is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig, tot kracht 6. Morgenavond valt er her en der eerst nog wat regen, later wordt het droog. Namorgen houden we nog even droog en zacht herfstweer met zonnige perioden en hogere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte files nog in onze regio. Zo heb je 10 minuutjes vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, door 6 kilometer tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. En 5 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de Feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis. Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A2 na 73. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest. 20 minuten vertraging. De A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten extra tussen Knoop het Valburg en Ravenstein. En dan de A73 richting Nijmegen tussen Haps en Malden. Doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld

voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober... weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands... de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond... met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement... waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg... aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober... volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer... Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen... en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens... bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. Dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam. Ook 15 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 Utrecht-Zwolle. Kost je nu 40 minuten extra. Tussen Leusden en Nijkerk staat 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Na 73 naar Nijmegen tussen Haps en Malden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. En voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle heb je tussen de afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst nog een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 6:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Dit is Connect.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn, waardoor klanten niets kunnen bestellen. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Er komt vanuit het westen meer bewolking bij, waaruit in de loop van de avond vlak aan zee ook wat regen kan vallen. De matige zuidenwind waait aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht kan er wat motregen vallen bij zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. En een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig motregen. Ook 's middags is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Die wind is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Soms krachtig met windkracht 6. Morgenavond valt er her en der eerst nog wat regen. Later wordt het droog. Na morgen houden we nog even droog en zacht herfstweer met zonnige perioden en hogere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland. Bij Zevenaar heb je een kwartier vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen de afrit Maren en Nijkerk. 11 kilometer en dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. Ook een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. De linkerrijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een kwartier vertraging en dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijk

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. En Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog even langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraaf en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
4: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
5: Kijk op de samenleving.
6: Met

0: Dit is Kijk op de Samenleving, met vanavond...
1: Als gast van de week ontvangen we Yannick Kroon van vrouwensportschool Feel in Shape. En we gaan het hebben over Feel in Shape natuurlijk, maar ook over een speciale cursus voor zwangere vrouwen. En daarna spreekt Tristan Scholten met Emel Al-Yadidi. Zij is de nieuwe Arnhemse coördinator tegen discriminatie en racisme. In het tweede uur een nieuwe kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wieging spreekt met Theo Idema over klimaatonderwijs. De pennenstreek is vandaag van Trudy en we hebben natuurlijk cabaret en de infotheek voor u. Vandaag in de studio Tristan Scholten, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. En we gaan het straks hebben over Feel in Shape. En toen dacht ik aan onze gast van vorige week, dat was Physical Theo. Een meneer van 80 jaar die platen maakt met een boodschap. En laat hij nou net een plaat hebben gemaakt die heet Kom in Beweging.
2: Het is een bekend gegeven. De smartphone beheerst ons leven. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Altijd bij de hand, zodat ons niets ontgaat.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Yannick Kroon. Zij is de eigenaar van vrouwensportschool Feel in Shape. En we gaan het hebben over die sportschool en speciaal over een cursus voor zwangere vrouwen. Maar eerst even met Yannick kennismaken. Fijn dat je er bent. Van harte welkom.
2: Dankjewel Irene. Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, vorig jaar ben je ook te gast geweest.
2: Ja.
1: Feel in Shape is een sportschool speciaal voor vrouwen. Waarom eigenlijk?
2: Ja, er is een groep vrouwen die zich in een gewone doorsnee sportschool niet gezien, niet gehoord voelen. Zich misschien niet helemaal prettig voelen omdat er veel spiegels hangen. Misschien niet prettig voelen omdat er veel mannen zitten of sporten. En wij zijn gewoon echt een hele huiselijke sportschool. Klein, als ik bij mij in de sportschool in de sportzaal sta, kan ik echt de hele sportschool overzien. Je komt niet binnen bij ons zonder dat je naam is geroepen. We kennen iedereen persoonlijk. Mm-hmm. En dat maakt gewoon een hele fijne verbinding. En ook gewoon een stukje veiligheid voor vrouwen. Okay, en ze weten gewoon dat ze persoonlijk begeleid worden. Dus we kennen ze ook.
1: Ja, dus dat is al een voordeel eigenlijk. Hè?
2: Ja, en ik denk ook echt dat als ik er niet zou zijn in Westervoort, dat deze vrouwen ook misschien niet zouden gaan sporten. Dus het is ook echt wel een passie van mij om mensen in beweging te krijgen.
1: Ja.
2: En dat lukt met de sportschool.
1: Ja, nou, we hebben net het nummer gehoord, hè? Kom in beweging. En zo makkelijk is dat niet altijd voor iedereen. Want hebben jullie speciaal ook begeleiding voor de vrouwen?
2: Ja, wij begeleiden altijd iedereen persoonlijk. Als ze binnenkomen doen we een proefles. Doen we gratis en vrijblijvend. Dat is dan de eerste kennismaking. En dan beginnen we eigenlijk altijd wel eerst met een gesprek over de gezondheid. Want we willen natuurlijk weten, heeft iemand blessures? Waar moeten we rekening mee houden? Heeft iemand een zwakke rug of zwakke knieën? Of een schouderblessure? Uh-huh. Dus aan de hand daarvan kunnen we ze gewoon ook heel persoonlijk door ons circuit begeleiden. En aanwijzingen geven over wat misschien handiger is om te doen. Of wat beter is om te doen. En dus echt ook heel persoonlijk een sportmoment kunnen creëren voor hen.
1: Ja. En als je ze persoonlijk leert kennen, zul je misschien ook kijken van misschien moet deze vrouw een tandje erbij zetten en deze juist wat meer tot rust komen.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Soms komt iemand binnen en dan vragen we ook van gaan we er vandaag lekker tegenaan? Nou, ik heb vandaag niet zo lekker geslapen hoor. Ik doe het vandaag rustig. Maar ja, dan kennen we die dames toch wel. En dan weten we ook wel van de 3-4 apparaten. Dan voelen ze zich toch wel weer wat fitter. En dan gaan ze gewoon toch wel weer volle bak. Maar ja, de dames bijvoorbeeld met fibromyalgie of met een andere systeemziekte waarvan we weten van nou de energielevel is laag en die dan zeg maar meteen volle bak gaan, ja, dan kan het best wel zijn dat we zeggen, joh, weet je nog, vorige keer heb je echt gewoon de hele middag last gehad van die sport, van het sportmoment. Doe het even iets rustiger aan. Alleen maar bewegen is dan al voldoende. En dat vind ik zo mooi van onze sportschool, dat we in onze eigen, met alle apparatuur die we hebben, dat je het niet hoeft in te stellen. En dat iedereen op zijn eigen niveau kan sporten.
1: Ja, iedereen kan meedoen wat dat betreft. Hè? En misschien kun je eens even beschrijven hoe die apparaten eruit zien. Want je komt binnen en dan is er dus een sportzaal met alle mogelijke apparaten. Die,
2: we hebben 9 apparaten. Ja. En onze apparaten zijn echt heel specifiek voor 2 spiergroepen. Want je doet de heengaande en de teruggaande beweging. En je traint eigenlijk de armen, je traint de buik en de rug. Je traint je benen, je bilspieren. En bij sommige apparaten heb je dan nog een keer de buikspieren. En die apparaten die worden dan afgescheiden door een tussenstation. Bij het apparaat waar de hydraulische cilinder aan zit, kun je dus een krachttraining doen. En kan je ook voor zorgen dat je hartslag wat verhoogt. Dat je wat dieper moet.

0: ergens zitten en daar ben je dan de hele tijd mee bezig en je gaat weer naar huis?
1: Nee, we wisselen elke 40 seconden van plek. En je kan wel op elk moment in het circuit starten. Dus je kan gaan zitten op het apparaat wat je misschien het prettigste vindt. Of juist begint met het apparaat wat je niet zo prettig vindt. Mm-hmm. Want dan heb je dat in ieder geval vast één keer gehad. Maar je kunt gewoon beginnen waar je wil.
0: Oké. Ja. Je gebruikt het woord hydraulische cilinder. Ja. Wat is dat?
1: Ja, een hydraulische cilinder is een cilinder die is gevuld met olie. Er zit een schijf in met gaatjes. En je kunt je voorstellen als je die heel langzaam heen en weer beweegt, dat er ook heel weinig weerstand is. Maar op het moment dat je erop drukt, dus je gaat echt met kracht die apparaat bewegen, mm-hmm, dan moet die olie door die gaatjes geperst worden. En daar krijg je dan een weerstand van. Dus als je op onze apparaten heel rustig beweegt, wordt de beweging wel gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld heel fijn zijn voor mensen met reumatoïde artritis. Mm-hmm. Hè, dat ze hun sturing in de gewrichten, dus door de spieren, wat moeilijker is, waardoor ze pijnklachten krijgen. Dus ze kunnen wel gestuurd worden door het apparaat, maar ze moeten hem zelf in beweging zetten. En wil je echt krachttraining doen, ja, dan zul je dus met een grotere kracht op het apparaat moeten drukken, zodat je ook weer meer kracht terugkrijgt.
0: Ja, dus maar het apparaat kan op verschillende standen eigenlijk.
1: Nou, dat is het dezelfde stand, alleen door de snelheid van bewegen verandert de weerstand.
0: Ach zo, ja.
1: Want, om het een keer uitproberen, Irene, zou ik zeggen.
0: Ik ga dat toch eens een keer doen. Ik zei de vorige keer al dat ik kwam, maar ja, je weet hoe dat gaat, hè?
1: Ja. En een proefles is altijd vrijblijvend, hè? Dus als het niks is, is het ook goed, hè?
0: Ik voel me van harte uitgenodigd en ik hou hem even in gedachten, Janiek.
1: Prima.
0: Zeker. Kan iedere vrouw meedoen? Jong, oud,
1: ja,
0: wel
1: jong,
0: fit,
1: oud,
0: niet zo fit?
1: Groot, klein, fit, niet fit. Ja, want vooral ook de fitte vrouwen, die kunnen ook veel kracht zetten. Dus die, mm-hmm, worden daar ook alleen maar sterker van. En de vrouwen die niet zo fit zijn of die net beginnen met sporten, ja, die beginnen ook op hun niveau. En dan merk je eigenlijk dat ze toch door regelmatig te komen toch sterker kunnen worden. Maar iedereen heeft een andere doelstelling. Hè? De ene die wil wel sterk worden. Mm-hmm. De andere die wil gewoon meer aan de conditie werken. De andere die wil gewoon eigenlijk alleen maar bewegen. Dat kan allemaal. Ja, daarom is bij ons de intake ook zo belangrijk. Dat we weten van wat is jouw doelstelling. Wij willen weten wat jou beweegt.
0: Ja.
1: Want dan bewegen wij met je mee.
0: Ja, precies. En dan weet je ook gelijk van, hè, wat kan iemand beter wel doen of juist niet doen. Ja. Om, hè, zo fit en gezond mogelijk er eigenlijk uit te komen.
1: Ja, ja, precies. En het kan bijvoorbeeld ook zijn dat bijvoorbeeld alleen al door een andere stand van de voet ga je de knie ook anders belasten. En daardoor bijvoorbeeld kan een apparaat misschien juist nog wel gebruikt worden. En in het alleruiterste geval zeggen we van, nou weet je, we slaan dat apparaat over, maar daarvoor in de plaats doen we dan een andere oefening.
0: Ja.
1: Waardoor je wel die spiergroepen wel blijft trainen.
0: Ja, ja. Want dat is natuurlijk, hè, de winst om zoveel mogelijk verschillende spiergroepen te trainen.
1: Ja, we willen gewoon het hele lichaam natuurlijk trainen. Maar vooral ook de core eigenlijk. Hè? Dus echt het spiercorset rondom de rug en de buik, zeg maar. Die willen we vooral stevig maken, want dat is toch de basis van waaruit de beweging eigenlijk start.
0: Oké. Het heeft waarschijnlijk ook een sociaal aspect bij jullie, hè, om te komen. Omdat jullie juist zo kleinschalig zijn en elkaar kennen.
1: Ja, dat is zeker zo. Dat ontstaat eigenlijk ook heel mooi in de loop van de jaren. Ik denk ook dat wij, je kunt fysiek sterker worden. Je kunt geestelijk sterker worden. Hè, een gezond lichaam en een gezonde geest, mm-hmm, hè, dat zitten ook samen. Maar ook sociaal sterker worden. Dus er komen wel eens dames bij ons sporten die het gewoon prettig vinden om andere vrouwen te ontmoeten. Omdat ze dat in hun dagelijkse leven gewoon thuis toch wat eenzaam zijn. Maar er ontstaan ook wel hele andere mooie verbindingen. Hè. Een dame die een oppas zoekt bijvoorbeeld voor een bepaalde avond, vanwege een bijzondere gelegenheid, vraagt aan mij van, goh, weet je iemand die op een baby kan passen? Ja, en ik zie bij mij iemand binnenkomen. Ik denk, oh, die is kraamverzorgster geweest. Ik vraag het gewoon. En weet je, en het is zo mooi dat vrouwen ook zoveel willen delen met elkaar. Dus ik ben dan wel intermediair, mm-hmm, want ik ken natuurlijk wel veel vrouwen.
0: Ja.
1: Maar we zorgen zo ook echt voor elkaar. En dat is gewoon heel mooi. Dus die koffietafel die we hebben, want het is echt gewoon bijna een huiskamer, hè, waar we in sporten. Die koffietafel is ook echt wel een centraal punt.
0: Ja. Kijk, dat brengt me nou weer over die streep natuurlijk.
1: Heel goed. En de koffie is ook lekker.
0: Goed zo. We gaan het straks hebben over de cursus die vorige week is gestart, hè, Power Mama. Maar we gaan eerst even luisteren naar Aretha Franklin. Niet de eerste, de beste natuurlijk. I feel like a natural woman.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is Yannick Kroon. Zij is de eigenares van vrouwensportschool Feel in Shape. We hebben het gehad over de sportschool voor vrouwen. Wat daar speciaal aan is. Wat er allemaal mogelijk is. Maar jullie zijn vorige week met een nieuwe cursus begonnen. En dat heet Power Mama. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat klopt. Power Mama is eigenlijk echt een krachttraining voor zwangeren. En zwangerschap is natuurlijk geen ziekte, maar er verandert wel wat in je lichaam. En dat betekent dus dat de belastbaarheid ook verandert. Mm-hmm. Dus het idee van doe maar, want dat heb je altijd gedaan, dus het kan nu ook wel. Dat is niet altijd aan te raden. Dus we gaan echt wel met vrouwen sporten. De lessen duren een uur. Mm-hmm. Het zijn 8 weken die we achter elkaar doen. We hebben ook steeds een bepaald thema bij elke les. Dus we doen ook wel aan kennisoverdracht tussendoor. Maar het is echt wel krachttraining die we gaan doen met vrouwen.
1: Oké. En wat zijn de thema's?
2: Ja, de thema's zijn bijvoorbeeld spiercorset, waar ik het net ook al over had. Hè, dat we leren van welke spieren zijn dat dan? Hoe span je ze aan? Welke oefeningen kan je daarvoor doen? We gaan een stukje ontspanning doen. We gaan een stukje ademhalingstechnieken doen. We hebben het bijvoorbeeld ook over hormonen. Want hormonen zorgen ervoor dat de gewrichten, de banden wat soepeler worden. Want tenslotte moet het kind straks door het geboortekanaal. Het moet allemaal soepel worden. En niet alleen het bekken wordt soepeler. Maar natuurlijk worden alle gewrichten en alle banden wat soepeler. Dus daarop moet je ook je training eigenlijk aanpassen. Ja, dus dat soort thema's doen we eigenlijk. Okay. En ook een stukje voorbereiding op de bevalling. En ook een stukje voorbereiding op na de bevalling. Zo van, wat zijn nou oefeningen die vrouwen na de bevalling kunnen doen? En dat begint dan heel simpel met voeten optrekken, benen strekken. Hè? En niet iedere vrouw komt ook ongeschonden uit de bevalling. Dus het is heel divers wat vrouwen dan nog kunnen. Maar dat is wel zo in de eerste 6 weken na de bevalling een korte opbouw wat ze dan thuis kunnen gaan doen. En dan na die 6 tot 8 weken kunnen ze weer beginnen met de cursus Core Restore. Ja, dus de hersteltraining.
1: Dat is natuurlijk net zo belangrijk als dat je gezond en wel naar die bevalling toe leeft. Ja. Nou kom ik zelf nog uit de tijd van de zwangerschapsgym.
2: Ja.
1: En dan mochten de mannen af en toe meekomen om te oefenen, et cetera. Ja. Is dat bij jullie ook zo?
2: Nee. Dan denk ik ook aan de hijgen- en puffsessies. Die heb ik zelf ook gehad. Ik ben ook van die generatie. Maar dit is echt sporten. Dus we doen wel een stukje ademhalingstechnieken, maar niet de ademhalingstechnieken die horen bij de bevalling. Wij doen echt ademhalingstechnieken die je ondersteunen bij het uitoefenen van je sport. Dus op het moment dat je een krachtinspanning moet leveren, dan moet je ook echt wel ervoor zorgen dat er niet te veel druk op je bekkenbodem komt. Mm-hmm. Hè, want tenslotte drukt het kind daar ook al op. Ja. En op welke manier kan je dat dan ondersteunen? En hoe is dan die ademtechniek? En door een bepaalde ademtechniek kan je je onderbuik spieren beter aanspannen, waardoor je dus ook weer de bekkenbodem een beetje beschermt. Nou ja, dat soort ademtechnieken hebben wij het dan over.
1: Ja. En gebruik je dan ook die apparaten die je daarnet beschreef ook?
2: Die kunnen we in de basis wel gebruiken, want er zijn wel wat oefeningen in die cursus die we op die apparaten kunnen doen. Maar we kunnen eigenlijk ook de hele cursus zonder apparaten doen.
1: Maar dat zou kunnen, op een matje of zo? Of?
2: Ja, op een matje met gewichten, met rekkingsoefeningen die we doen. Ja, dus dat kan ook. Maar we willen wel eigenlijk op den duur wel wat apparaten gaan integreren. Want als die cursus voorbij is, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die vrouwen ook blijven bewegen en blijven trainen. Want hoe sterker je de bevalling ingaat, hoe sterker je er ook weer uit kan komen. Mm-hmm. Dus het is ook wel mooi als ze daarna bij ons zouden blijven om in ieder geval die krachttraining te blijven doen. En dan zouden we weer onze apparaten gebruiken.
1: Dat kan dan weer wel. Want de cursus is 8 weken, maar een zwangerschap is vele malen langer.
2: Ja,
1: dus
2: 9 maanden.
1: Met hoeveel... ik denk dat gemeenschappelijk bekend is.
2: Ja.
1: Met hoeveel weken kunnen de vrouwen insteken?
2: Ja, zodra ze zwanger zijn, kunnen ze eigenlijk beginnen. Dus dat is ook wel onze uitdaging. Dat we bijvoorbeeld met iemand gaan trainen in de groep die al 3 maanden zwanger is. Maar het kan ook zijn dat iemand al 6 maanden zwanger is.
1: Dat kan naast elkaar bestaan.
2: Dat kan naast elkaar bestaan.
1: Oké, dus het zijn niet alleen vrouwen die precies gelijk zwanger zijn en ook gelijk gaan bevallen.
2: Onze insteek zal dat waarschijnlijk wel worden. En dat je toch wel probeert er met groepen van mensen die ongeveer even ver zijn. Want het is natuurlijk ook heel mooi als de dames dan een connectie krijgen. En ook zij weer een soort van community hebben. En dat hebben we eigenlijk al afgelopen dinsdag gemerkt bij de eerste training. Dat ze heel snel met elkaar in gesprek gaan. Van, heb jij dit ervaren? En hoe heb je dat opgelost? En heb je ook zo'n last van misselijkheid? En wanneer begon het dan bij jou? Mm-hmm. En dus die En dat is ook wel heel krachtig als die vrouwen elkaar daarin zo kunnen steunen en elkaar kunnen vinden. Dus dan zou het wel fijn zijn als ze wel ongeveer dezelfde zwangerschapsduur hebben. Maar het hoeft niet per se.
1: Nee. En het is ook niet zo dat vrouwen die gelijk zwanger zijn, dus zoveel maanden bijvoorbeeld, dat die ook hetzelfde nodig hebben? Want de een is misschien ook wel fitter dan de ander?
2: Of? Ja, zeker. We onderscheiden eigenlijk een beetje drie groepen. Dat zijn met de Engelse termen dan non-movers. Dat zijn echt dames die worden zwanger en die denken van, oh, dan moet ik wat aan mijn gezondheid doen, ik ga maar eens sporten. Maar die zijn dus in de basis niet zo gewend om echt heel actief te zijn. Mm-hmm. Dan heb je een groep van dames die gewoon al wel heel regelmatig sport. Nou, ik kan me voorstellen dat die wat fysieker ook wat sterker zullen zijn.
1: Ja,
2: en je hebt natuurlijk hele atletische vrouwen die nu zeg maar marathons lopen. En die toch ook wel willen sporten, maar ja, wel ook graag begeleid willen worden in wat kan ik nog wel en wat is verstandig om wel te doen met mijn lichaam en wat is verstandig om niet te doen met mijn lichaam.
1: En is een marathon lopen als zwangere een verstandig idee?
2: Nou, daar is de wetenschap wel een beetje onduidelijk in nog. Wat wij adviseren is eigenlijk iets doen wat gezond is voor het kind en ook voor de moeder. Mm-hmm. En de high impact trainingen worden dan eigenlijk wel afgeraden.
1: Ja. Een high impact,
2: dat is echt een hardlopen stamp.
1: Ja. Waar echt een enorme conditie voor nodig is.
2: Maar waar ook echt de kracht op de voeten komt, zeg maar. En op de bekkenbodem, hè? Want daar gaat het dan om.
1: Ja. En dat is dan voor het kind ook niet zo gezond?
2: Nou ja, daar is de wetenschap niet helemaal duidelijk over. Dus om zeker te zijn, wordt dat eigenlijk over het algemeen afgeraden. Maar er kunnen een heleboel andere dingen wel. En een marathonloper kan wel op een andere manier de conditie natuurlijk wel vasthouden. Mm-hmm. En ook de krachttraining doen.
1: Ja, precies. Maar dat bekijken jullie dan samen met de vrouwen, hè? Van wat is nu verstandig om wel te doen en ook om dat nu even niet te doen.
2: Je hebt natuurlijk ook vrouwen met klachten en je hebt vrouwen zonder klachten. Nou ja, als iemand geen klachten heeft, is het toch verstandig om wel te kijken naar wat is jouw belastbaarheid. Want je wil natuurlijk ook klachten voorkomen.
1: Ja.
2: En de vrouwen die klachten hebben, dan wil je eigenlijk toch ook wel op hun niveau natuurlijk zoveel mogelijk wel krachttraining blijven doen. Want niks doen is eigenlijk geen optie. Hè? Je wil zo goed mogelijk die bevalling ingaan en zo sterk mogelijk die bevalling ingaan, zodat je er ook echt daarna sterk uitkomt.
1: Ja, vandaar ook de naam, hè? Ja. Power Mama. Heb je die naam zelf bedacht?
2: Nee. Die naam heb ik niet zelf bedacht. Nee, dat is echt de cursus die we hebben gedaan in Power Mama. Het mooie daarvan is dat het ook echt wetenschappelijk onderbouwd is en het wordt ook door sommige ziektekostenverzekeringen vergoed. Ja, daar hebben we het in ons voorgesprek niet eens over gehad, maar. Dus het is echt ook wel, hoe zeg je, dat wordt niet geadviseerd, maar er zijn wel echt ziektekostenverzekeringen die dat ondersteunen.
1: Ja. Dus in die zin hoeft dat geen financiële belemmering te zijn om mee te doen. En hoe was het de eerste keer?
2: Ja, het was hartstikke leuk. Ook de kennismaking, maar wat ik wel heel mooi vind om te zien is hoe vertrouwd dan drie dames zijn die elkaar nog helemaal niet kennen, dat die meteen ook hele vertrouwelijke gesprekken hebben, omdat die zwangerschap zo'n verbinding geeft.
1: Ja.
2: Ja, en dat is heel erg leuk. En we hebben er eentje bij zitten die eigenlijk een non-mover is. Dus die we eigenlijk nog veel beter moeten begeleiden. Omdat die ook fysiek niet zo makkelijk beweegt. Hè? Mm-hmm. En iemand die al heel sportief is en gewend is om veel te sporten, die doet sommige bewegingen ook veel makkelijker. Of die begrijpt sneller wat de bedoeling is. Dus dat is wel de uitdaging. Dat wij zulke mensen in één groep hebben. En toch iedereen weten te begeleiden. Ja, en dat kan dan weer omdat wij gewoon echt kleinschalig zijn en gewend zijn aan die persoonlijke begeleiding. En de groep zal ook nooit groter zijn dan 8 personen.
1: Oké. En als mensen nu luisteren, kunnen ze dan nog insteken? Of zeg je van nee, het is echt wel 8 weken met dezelfde groep en dan is er weer een andere groep mogelijk?
2: Ja, ik denk dat het beter is om dan met een andere groep te beginnen. Mm-hmm. Dus dan zouden we mensen die willen beginnen ook weer verzamelen totdat we weer een groep hebben. En met een aantal waar we dan denken van daar gaan we mee beginnen. Omdat we toch ook elke week wel een ander thema hebben.
1: Ja.
2: En dan zou je, we kunnen dan wel iemand wel meenemen op een andere manier misschien. Maar we willen die homogeniteit van die groep natuurlijk ook wel bewaken. Juist
1: en de logische opbouw van juist die 8 weken.
2: En ook wel de vriendschappen die dan zo kunnen ontstaan. Ja.
1: Ja, en dat kan misschien tot na de geboorte nog zijn. Hè?
2: Nou,
1: dat
2: heb jij nog contact met je eigen
1: zeker. Ja,
2: nou,
1: ik heb er een paar goede vriendinnen al over gehouden.
2: Hoe mooi is dat? Ja. En weet je, en dan maak je elkaar toch sterker. Weet je, ik vind het gewoon heel mooi dat ik dat ook mag bereiken met mijn sportschool. Het is niet alleen maar sporten en fysiek aan het werk, maar het is ook mentaal en sociaal. En dan word ik zelf ook een heel gelukkig mens.
1: Ja, dat zien we ook aan je af, Yannick.
2: Nou, mooi.
1: Als mensen belangstelling hebben voor Power Mama, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, ze kunnen terecht op de website www.feelinshape.nl. Daar hebben wij een pagina over Power Mama. Mm-hmm. En Power Mama zwanger en Power Mama Core Restore. Dus daar kunnen ze een contactformulier...
1: Wat was Core Restore ook maar weer?
2: De herstel, na de bevalling.
1: Na de bevalling,
2: ja,
1: oké.
2: Okay. Ja, na de bevalling, de cursus. En dan kunnen ze zich opgeven. En als ze hun belangstelling doorgeven, dan neem ik contact met ze op.
1: Ja, ja. En vrouwen die gewoon willen sporten, zoals
2: dat
1: ik dus
2: natuurlijk
1: bijvoorbeeld.
2: Altijd.
1: Dat gaat ook via dezelfde website?
2: Dat gaat ook via dezelfde website. Dan kun je gewoon een proefles aanvragen. Een proefles, wat ik al zei, is gratis en vrijblijvend. Dan hoef je ook nog niet direct te beslissen of je lid wil worden. Wij bieden altijd 5 weken een kennismakingsabonnement aan. En heeft een vrouw 5 weken de tijd om te kijken van, past het bij me? Hoe vind ik het om daar naartoe te gaan? Welke tijden zijn fijn? Ga ik daarna boodschappen doen of doe ik het voor die tijd? Wie ontmoet ik daar? En dan in die 5 weken tijd natuurlijk, ja, ben ik ervan overtuigd, als je 2 tot 3 keer in de week komt, dat je fysiek ook gaat merken dat je sterker wordt. Of dat je balans beter wordt. Mm-hmm. Want we doen niet alleen krachttraining. Hè? We doen coördinatieoefeningen. We doen balansoefeningen. We doen mobiliteitsoefeningen. Maar vooral wel krachttraining.
1: Ja. Ja. Nou zit jouw sportschool in Westervoort.
2: Ja.
1: Mogen ook dames buiten Westervoort komen?
2: Natuurlijk, weet je. Zolang iemand het ervoor over heeft om mijn kant op te komen. Of de fiets, of met de auto, of met de trein. Want er zijn zelfs dames die komen met de trein. Nee, dan als zij het ervoor over hebben. Tuurlijk, ze zijn allemaal welkom.
1: Allemaal welkom. Ja. Dat is heel goed om te weten. Ja. Yannick, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het enthousiaste verhaal. En wij kijken qua muziek alvast even vooruit. Als de baby er 1 keer is, hè? Hier is Stevie Wonder. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder op Connect. Isn't she lovely? Het is 8:05. Discriminatie en racisme voorkomen en terugdringen in Arnhem. Dat is de taak van de coördinator tegen discriminatie en racisme. Sinds oktober is ML Eljedidi de nieuwe coördinator. Zij gaat onafhankelijk van de gemeente aan de slag. Ik heb haar nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Nu hebben we een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Arnhem is de eerste gemeente met een lokale coördinator. U bent de tweede. Het is bekend waarom Arnhem dit eigenlijk wilde.
1: Het initiatief is destijds vanuit de Arnhemse gemeenteraad gekomen.
0: Ja.
1: Arnhem die wilde discriminatie en racisme niet alleen bespreekbaar maken, maar er ook gerichte aandacht aan besteden.
0: Met de coördinator. Ja, u bent nu de tweede. Zometeen kijken we even terug op de afgelopen jaren. Heel kort, nu bent u net gestart in oktober. Begin oktober bent u begonnen. U zit nog in een kennismakingsperiode. Hoe ziet die periode eruit? Wat gaat u allemaal doen?
1: Ja, nou, ik ga vooral veel kennis maken met het bestaande netwerk. Maar ik wil ook de mensen spreken die we nog niet hebben gesproken. Daarnaast vind ik het belangrijk om voor te bouwen op wat er al is opgebouwd. In de afgelopen jaren heeft Marilyn daar een belangrijk werk verricht. En ik vind het goed dat Arnhem nu ruimte heeft gemaakt voor een onafhankelijke stem.
0: Ja.
1: Die de signalen uit de stad kan ophalen en daarover kritisch kan adviseren.
0: Ja,
1: en dat wil ik graag voortbouwen.
0: Ja, nou, in 2022 is de eerste lokale coördinator aangesteld, Marilyn Akkem, u zei het al. Het is er iets wat in de afgelopen jaren bereikt is, want u zegt, nou, dat wil ik graag voortbouwen.
1: Ja, ze heeft ontzettend veel gesprekken gevoerd. En eigenlijk heeft zij het onzichtbare zichtbaar gemaakt. En daar is ook onderzoek naar gedaan. Waarvan resultaten ook openbaar zijn. Er zijn daarnaast ook verbindingen gelegd tussen organisaties. En er zijn initiatieven en werkgroepen ontstaan.
0: Ja.
1: En dat heeft een enorme belangrijke basis gelegd. En mijn accent ligt nu op de volgende stap. Wat gaan we nu met al die inzichten doen? En hoe zorgen we ervoor dat er daadwerkelijk ook iets verandert?
0: Ja.
1: Dat is de berekening die ik wil maken.
0: Ja, u zei al onderzoek gedaan en ook de resultaten. Is er een inzicht waarvan u zegt, nou, dat springt er wel uit of dat is wel interessant?
1: Nou, uit de evaluatie is ook gebleken dat het werk enorm werd gewaardeerd als onafhankelijk aanspreekpunt.
0: Ja.
1: En wat belangrijk is dat onzichtbare zichtbaar is gemaakt en dat het ook bespreekbaar werd.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk erg belangrijk en dat vormt ook een basis voor goede samenwerkingen. En dat is de afgelopen periode met name gebleken.
0: Ja,
1: dat is er wel uitgesprongen voor mij.
0: Ja, wat is dat onzichtbare dan? Wat zichtbaar is geworden?
1: Kijk, het discriminatie, racisme is niet iets van deze tijd. Dat bestaat, denk ik, sinds de mensheid. Maar tegenwoordig is het zo dat er bepaalde uitspraken ook worden gedaan die niet altijd, goed uit te leggen zijn als discriminatie en racisme. En dan heb ik het over het normaliseren van bepaalde uitspraken. En het feit dat je een stap verder gaat en dat je als stad ook echt dat wil aanpakken, ja, dat blijkt al uit het feit dat Arnhem de enige nationale of lokale stad is die daar een stap verder gaat. Dus dat vind ik wel dat in ieder geval zichtbaar is geworden.
0: Ja, nou heeft u gesolliciteerd, want er stond gewoon een vacature open. Waarom dacht u, ik wil coördinator worden?
1: Deze functie raakt iets wat ik van huis uit heb meegekregen. En dat is een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en oog hebben voor anderen.
0: Mm-hmm.
1: En in deze rol komen een aantal eigenschappen samen. Want ik ben ook iemand die graag mensen met elkaar verbindt. En ik trek ook mijn mond open als ik vind dat iets niet klopt. En dat kan ik allemaal combineren met mijn ervaring als adviseur binnen het sociaal domein. En wat mij vooral aanspreekt, is dat ik midden in de samenleving kan staan. Met de voeten in de klei, want ik ga de wijken in. En dat ik verschillende perspectieven kan horen en tegelijkertijd ook onafhankelijk kan adviseren. En die combinatie past goed bij mij.
0: Ja, wat, u bent aangesteld voor 3 jaar. Wat zijn uw concrete plannen? Wat gaat u doen? U zei al, ik ga de wijken in, maar wat gaat er nog meer gebeuren?
1: Ik wil in ieder geval de afzonderlijke leefwerelden met elkaar verbinden. Dus de verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Ik wil heel graag mensen spreken die anders denken of niet vanzelfsprekend aan tafel zitten. Mm-hmm. En wat ik erg belangrijk vind is, wat ik net al zei, normaliseren. Dat we daarin ook duidelijke grenzen stellen. Dus ook de bewustwording vergroten. En ik wil heel graag van het signaleren naar opvolging. Dus niet blijven steken in gesprekken. En in meldingen en onderzoeken, maar zorgen dat organisaties ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen. En dat de signalen waar nodig ook leiden tot concrete stappen.
0: Ja, u zegt er mensen aan tafel krijgen die normaal niet zo snel aan tafel komen. Op welke mensen doelt u dan? Wat zijn er van? Wie zijn die mensen dan?
1: Ja, dat zijn eigenlijk alledaagse mensen. We zitten al met mensen aan tafel die anders denken. Dus zo bijzonder is dat niet. Je ziet wel dat als er bijvoorbeeld een avond wordt georganiseerd om hierover te praten, dat dan wel dezelfde mensen komen.
0: Ja.
1: En ik wil graag juist op zoek gaan naar mensen die niet vanzelfsprekend aan tafel komen bij dat soort evenementen. En juist die andere perspectieven zijn belangrijk om ook die verbinding te maken.
0: Ja, gaat dat lukken? Want ja, ik kan me misschien voorstellen dat die mensen denken, ja, fijn wat je allemaal doet, maar ik blijf mooi thuis. Kun je die mensen naar de praattafels lokken of naar dat soort avonden of plekken of nou, noem maar op?
1: Dat zou moeten blijken. Ik ben net begonnen, zoals je net zei. Het is een uitgangspunt. Mm-hmm. Het is iets wat ik graag wil bereiken.
0: Ja.
1: En daar ga ik me hard voor maken.
0: Ja.
1: Ja,
0: heel goed. Ik zei het al, hè. U bent benoemd voor 3 jaar. U heeft al 1 ding genoemd. Maar zijn er nog meer dingen waarvan u zegt, nou, als ik klaar ben over een paar jaar, dan wil ik dit bereikt hebben of dit, of wil ik dit gedaan hebben?
1: Ja. Nou, als we over 3 jaar niet alleen gesprekken hebben gevoerd, maar ook zien dat signalen daadwerkelijk worden opgepakt en organisaties daar verantwoordelijkheid voor nemen, dan hebben we een belangrijke stap gezet, wat mij betreft. En ik hoop daarnaast dat we verschillende leefwerelden dichter bij elkaar hebben gebracht.
0: Ja.
1: En dat mensen die normaal gesproken niet met elkaar in gesprek gaan, elkaar beter weten te vinden. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat de aanpak van discriminatie en racisme niet alleen wordt gedragen door mensen die het zelf ervaren, maar dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de hele stad. En als ik daaraan heb kunnen bijdragen, dan ben ik tevreden.
0: Ja, het zijn best wel grote onderwerpen, hè? Discriminatie en racisme. Is het op te lossen? Hebben we het ooit niet meer? Of wordt dat lastig?
1: Nou, wat ik al zei, het is niet iets van deze tijd. Het is iets wat al langer teruggaat. Mm-hmm. Sinds de mensheid misschien wel. Dus daarin moeten we wel realistisch zijn. Maar als we kunnen bijdragen aan het verkleinen kunnen bijdragen aan beeldvorming en het gesprek daarover kunnen voeren en dat mensen bewust worden dat bepaalde uitspraken gevolgen hebben voor hoe we naar elkaar kijken en hoe we met elkaar omgaan, dan is het heel belangrijk dat we daar dat we daarmee doorgaan.
0: Ja, u zei eerder al in een voorgesprekje wat we hadden, het is belangrijk ook wel dat mensen een beetje weten wat ze zeggen.
1: Ja. Ja, ja, dat is die normalisering. Ja, het is soms ongrijpbaar. Soms dan doe je een uitspraak en dan kun je misschien niet direct labelen als discriminatie of racisme. Maar het draagt wel bij aan beeldvorming.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad erg belangrijk.
0: Ja. Heeft u er zin in de komende 3 jaar?
1: Ja, onwijs veel. Ja. Ja. Dus wat ik al zei, voor mij komen dingen samen. Mijn ervaringen en hoe ik zelf in het leven sta. En met alle partners en inwoners uit de stad ga ik mijn stinkende best doen de komende 3 jaar.
0: Nou, we gaan het zien hoe dat gaat. ML Al-Yadidi, de nieuwe Arnhemse coördinator tegen discriminatie en racisme. Dank voor het gesprek en heel veel succes alvast. Maar dat zal vast wel lukken.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan.

0: Pennenstreken van Trudy.
1: En die gaan vandaag over haar herfstwandeling. Vorige week hadden we de euvele moed om een herfstwandeling te maken in de onzalige bos op de Veluwe. Het weer voorspelde niet veel goed voor die dag, maar we dachten dat het zo'n vaart niet lopen zou. De natuur was nu op haar mooist en van uitstel kon alleen maar afstel komen. Gepakt en gezakt met leeftocht en de nodige dosis optimisme vertrokken we richting Dieren. Daar parkeerden we de auto in een rustige straat aan de bosrand, pakten onze rugzak en gingen welgemoed op pad. Te midden van vliegdennen en kreupelhout liepen we over met gras begroeide paden. Even later bevonden we ons in een schitterende laan met aan weerszijden majestueuze beukenbomen. Kortom, we vertoefden in een zeer afwisselend landschap. Terwijl we volop genoten van de natuur in herfsttooi, begon het te druppelen. Dat was het sein om de regenjassen aan te doen. In de verte rommelde de donder. Aanvankelijk dachten we dat het een vliegtuig was. Met een felle bliksemstraal hielp ons uit de droom. Het druppelen ging over in ritselen en tenslotte ruiste het van de regen. En alsof dat nog niet genoeg was, droeg een hagelbui ook nog een steentje bij. Hals over kop zochten we de beschutting van de bomen op en wachten op betere tijden. Het bospad kwam uit op de Carolinaberg. Een open plek die uitzicht bood op maar liefst 14 lanen. Kleurrijke lanen die het gele zanderige plein als stralen van de zon omgaven. Na een korte pauze midden in de zon betraden we een van die stralen. Het pad dat bedekt was met een tapijt van gele bladeren werd aan beide kanten geflankeerd door majestueuze beukenbomen. Daartussenin stonden paddenstoelen in alle soorten kleuren en maten. Ze stonden daar heel sereen mooi te wezen, te midden van smaragdgroen sterretjesmos. Deze schitterende laan in herfsttooi, de Koningsallee genoemd, die voerde ons naar de Carolinehoeve, een tot restaurant verbouwde boerderij waar ons een warm welkom wachtte. Terwijl we ons te goed deden aan een beker warme chocomel, bedekte een nieuwe regenbui het bos met een grijze sluier. Het deerde ons niet, we zaten droog en hadden veel plezier met elkaar. Verkwikt en opgewarmd trokken we enige tijd later weer verder. We liepen en liepen maar door totdat we een smalle, door hoge bomen verduisterde grindweg bereikten. Tot onze grote verbazing en verwondering ontwaarden we in de verte een heldergroene streep die al maar breder werd. Een groene oase midden in het bos dat bij nader inzien een nogal ruim bemeten weiland leek te zijn. Een paard liep rustig te grazen en trok zich niets aan van onze komst. Toen we de zoveelste bocht omkwamen, rees er een schattig wit huisje met groene luiken voor onze ogen op. Voor de ramen met roede verdeelde ruiten hingen opgenomen gordijntjes die afgezet waren met vrolijke... roesjes. De zijdeur stond uitnodigend open, maar verder was er geen enkel teken van leven. Zelfs de hond, die volgens een bord aan de weg huis en haard bewaakte, liet zich niet horen of zien. Aan de muur hing een houten schild met daarop een hertengewei. Onder het gewei was in sierlijke zwarte letters geschilderd: De Haverkist. Toen we dit schilderachtige tafereeltje goed en wel achter ons gelaten hadden, sloegen we een met gras begroeid pad in dat naar een waaibomenbos leidde. Hier en daar stond een oude beuk, waarvan de stam bezet was met versteende elfenbankjes. Kleine kunstwerkjes van moeder natuur die als vogelkootjes aan de stam opgehangen leken te zijn. Een nieuw bos van kreupelhout met vlammend eikenhout luidde het einde van onze herfstwandeling in. We kwamen weer in de buurt van ons uitgangspunt, de bewoonde wereld. Ondanks de buien beleefden we een zalige dag in de onzalige bossen.

Dat was Diane Krall met haar Autumn Leaves, oftewel de herfstbladeren. Naar aanleiding van het romantische stuk van Trudy, wat ik u heb verteld. We gaan op naar het tweede uur kijk op de samenleving. U kunt zo dadelijk luisteren naar nieuws en reclame. En dan gaan we weer verder. En dan komt de kijk op de nieuwe samenleving, waarin Maria Twieging spreekt met Theo Idema. Theo is energiecoach en leraar. En ze hebben het over klimaatonderwijs. Daarnaast hebben we een stukje cabaret voor u en de infotheek met de berichten hier uit deze regio. Dus graag tot zo dadelijk.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
0: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. En wat gaan we zo dadelijk doen in het tweede uur Kijk op de Samenleving? We gaan zo dadelijk luisteren naar de Kijk op de Nieuwe Samenleving, waarin Mariette Wiegink te gast is bij Theo Iedema. Theo is energiecoach en leraar en werkt op het Nova Mundi Montessori Lyceum, of school liever gezegd, in Westervoort. En hij gaat het hebben over klimaatonderwijs. Nou, wat houdt dat in? Dat horen we zo dadelijk. We hebben ook een stukje cabaret voor u rond 8:30 en de infotheek met berichten hier uit deze streek. Maar we beginnen met muziek. Hier is Alex Warren featuring Jelly Roll met hun Bloodline. Het zou mooi zijn als we die gaan horen.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Theo Iedema. Ik moet zeggen, ik ben weer beland in een lagere school. In de Montessori-school Nova Mundi in Westervoort. En Theo is het daar... docent of groepsleider. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet. Maar...
2: Leerkracht.
1: Oh, leerkracht. Ja, ja. Ook een keer leerkracht. En het bijzondere is dat ik hier dus ben beland... door een tip van Karin Hamming... dat jij, Theo, je bezig gaat houden met... met specifieke lessen... over energie en klimaat met kinderen dus... Nou, hoe top is dat? Vertel erover. Geef je de lessen al? Is het plan om? Enzovoort.
2: Nou, het geven van lessen van het pakket, dat begint eind oktober.
1: Ja.
2: Ik ken al een klein beetje de inhoud. Dus ik vraag in de dagelijkse gang ook wel dingen aan kinderen.
1: Okay.
2: Het pakket wat we gaan doen, dat bestelt 4 weken. Vier weken van...
1: Ja.
2: Elke week een nieuwe opdracht die de kinderen mee naar huis krijgen.
1: Ah,
2: ze krijgen ook
1: leuk.
2: Een diploma aan het eind. Dus er zit ook een waardering bij.
1: Leuk.
2: Ze kunnen zelfs... Het pakket is georganiseerd door de tekenaar van Varkentje. Dat is een rubriek die komt voor in een tv-programma. Dat vinden de kinderen ook heel erg leuk. Dat het een
1: bepaald, spreekt meteen aan.
2: Het spreekt aan.
1: Ja,
2: dus de
1: klopt.
2: Taal van Varkentje is dan, hoort daar dan een beetje bij.
1: Ja.
2: Die filmpjes die erbij horen. Ik weet toevallig dat het eerste onderdeel gaan we het over energie thuis.
1: Yeah.
2: Dat de kinderen een opdracht krijgen van waar hangen de lampen in ons huis? Welke lampen zijn dat? Zijn het spaarlampen? Zijn het ledlampen? En met die getallen komen ze dan weer op school en dan zien we ook gelijk de verschillen tussen de kinderen.
1: Ja,
2: wie heeft nou, en waar denken ze er al thuis over na? Wat voor soort energie
1: gebruikt En ik begrijp dat jij deze lessen al hebt gegeven in Duiven.
2: In Duiven, ja.
1: En dus ik ben hartstikke nieuwsgierig wat de andere opdrachten zijn. Want dat lijkt me heel erg leuk.
2: Ja, naast de energie is er natuurlijk het verbruik van water bijvoorbeeld. Wat natuurlijk ook een soort energiebron is. En waar kun je water voor gebruiken? Waar komt het water vandaan? Daar krijg je ook testen voor. De kinderen kregen een zandloper mee naar huis.
1: Ah.
2: De zandloper die over 5 minuten staat.
1: Echt
2: om te kijken of ze 5 minuten konden douchen. Of

0: die dat nu dus thuis ook doet. Ja. Ik denk, nou,
1: dat, ik doe dat dus ook bijvoorbeeld. Het gaat natuurlijk eigenlijk niet om mij, maar oké. Okay.
0: Ja.
1: Bij als ik ga afwassen, ik heb geen afwasmachine. En dan laat ik het koude water eerst in de waterkoker lopen. En dat, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, leuk is dat. Maar vertel nog meer voorbeelden van jouw ervaringen.
0: Het gebruik van inderdaad van water. Ook de afvalverwerking natuurlijk van wat wij aan materialen hebben. En dan is een opdracht dat we een keer naar de supermarkt gaan om te kijken hoeveel producten er wel niet in plastic verpakt zijn en dat er natuurlijk ook alternatieven voor zijn.
1: Ja. Ja, dus die draag je dan ook wel aan, de alternatieven?
0: Ja, precies.
1: Oh, oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, die bewustwording is natuurlijk dat een aantal afvalstromen moeten verminderen. Hoe meer we kunnen recyclen, hoe beter dat is. Maar goed, ook dat stukje, wat moet je recyclen en waar moet nou wat in? We hebben 4 afvalstromen. Nou, met batterijen misschien bij 5, maar
1: ja.
0: Het restafval, dat zou eigenlijk het minste moeten zijn. Dan het plastic afval, maar wat mag daar dan in? Daar moeten we ook bewust van worden.
1: Ja.
0: Soms mag het wel, soms mag het niet. Maar dat moeten we dan weer op de verpakking bekijken, van op de chips. Of...
1: Maar doen kinderen dat dan, op de verpakking kijken?
0: Daar ga ik ze, daar moet je ze wel op wijzen. Dat is wel een lessituatie. Ja.
1: Ja, ja,
0: dat je zegt van, ik moet het nu thuis ook een keer doen. Dan heb ik een koffiepak open. Dan moet ik met de kleine letjes kijken waar het dan in hoort. Dus,
1: ja, bijvoorbeeld.
0: En ik deel dat wel met kinderen ook.
1: Ja,
0: En natuurlijk de groenafval.
1: Ja.
0: Dat daar de dingen in komen.
1: Ja.
0: Ik ben ook wel heel, misschien ouderwets, dat ik zeg van, nou, het eten is om op te eten. En als je het niet eet, dan neem het maar weer mee naar huis. Want het weggooien, dat is zo zonde. Maar goed, dat is meer een opvoedkundige taak.
1: Ja, nuttig, hè?
0: Ja, en dan natuurlijk hebben scholen heel veel papierafval. Karton, papier, nog steeds.
1: Ja, maar dat is een altijd durend aandachtspunt, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat. Maar merk je dat andere leerkrachten daar nu, of nou ja, door jouw instellingen, door jouw ervaring, daar ook van alles mee gaan doen?
0: Nou, ik vertelde laatst dat wij dit project gingen doen. En, en er doen 5 groepen aan, 4 groepen aan mee. Voor de kleuters was nog iets te vroeg.
1: Ja.
0: Dus we doen van 3 tot en met 8. Waarop een collega tegen mij zei, en dat vond ik wel heel grappig. Want hij zei van, nou, dan moeten we ook kijken van, goh, de afwasmachine moet wel vol zijn. Weer aanzetten. En wanneer zetten we hem dan aan? En de lampen in de klas, als je die... naar de gym gaat, zet je die dan uit. Of...
1: Ja.
0: Dus ik voelde wel van, ik ben niet de enige die daar mee bezig is.
1: Nee.
0: Ik ben wel een kartrekker. Maar ik denk wel dat de ondersteuning is. En dat ik heel benieuwd ben, na 4 weken, hoe het ervaren wordt.
1: Want hoe hebben die kinderen in Duiven dat ervaren? Want van hier kan je natuurlijk nog niks zeggen, maar...
0: Nee.
1: Daar wel.
0: Nou, gedurende het project was het heel enthousiast. Want je kunt wel eens opdrachten mee naar huis geven. En dan komen ze niet meer terug. Maar daar was het bijna altijd dat ze dan...
1: Ja.
0: Nou, dat was eigenlijk een soort huiswerkopdracht.
1: Ja, dat is het ook.
0: En
1: ja,
0: dan,
1: tuurlijk.
0: Vraag je terug. En dan was het altijd heel erg leuk om te
1: horen. En komen ze dan zelf ook nog misschien met suggesties of zo?
0: Ja, ze komen wel eens met suggesties. Ik weet niet zo gewoon zo'n voorbeeld meer.
1: Nee.
0: Maar ik merkte wel dat ze ermee bezig waren.
1: Ja, en enthousiast, denk ik.
0: Ja. Nou, in Duiven had ik ook elke week, misschien even te vertellen... Wij zaten in Duiven vlakbij een middelbare school. En ik ging elke week met ze rapen, met afval. En dan ging ik naar die middelbare school, want ik wist dat daar wel veel... De jeugd, helaas, die lieten, waren niet echt netjes. Mijn kinderen van de basisschool vonden het geweldig om... handschoenen aan, wel voor de veiligheid.
1: Stoer.
0: Natuur schoon sponsorde, dus we hadden van die grijpstokken, de zakken erbij geleverd, handschoenen erbij. Nou, het was gewoon dat ik wilde het eigenlijk maar 10 maximaal mee, want anders is het voor mij ook te groot.
1: Ja.
0: En dan gaan ze ruzie maken om het afval.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat wij ook deden, was de statiegelddingetjes dan apart naar de supermarkt. En dan konden we aan het eind van het jaar... een ijsje kopen.
1: Oh, wat leuk. Ja, ja, heel erg leuk.
0: Dat is een beloning voor
1: nou,
0: dat.
1: Nou, natuurlijk. Ja, maar dat is ook hartstikke leuk. En hier gaan jullie er dus in oktober mee beginnen.
0: Ja, eind oktober is net meteen na de herfstvakantie starten we met de eerste lessen.
1: Ja.
0: En daar hebben we wel volgens mij de vrije hand om te kijken van... of we het in die weken achter elkaar doen. Ja, straks is Sinterklaas en dan is er weer een andere aandacht misschien.
1: Ja, en wat zijn dan de thema's? Die zijn 4 weken noemen we hier.
0: Ja, zo in mijn hoofd is het dus elektriciteit, water, De stromen, de afvalstromen, dat zijn de drie onderwerpen die zo.
1: Drie maar dus.
0: Ja, dat zijn er wel vier, maar ik ben even die vier.
1: Oh, dat is heel herkenbaar. Ja, ja, echt fantastisch, ja. En, maar goed, in Duiven heb je dat. En krijgt dat dan ook een gevolg, een vervolg? He, op zo'n school of op deze school, gaat dat volgend jaar, denk je, herhaald worden voor de volgende reeks groepen, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is een goede vraag, omdat we natuurlijk nu met van groepen 3 tot en met 8 meedoen.
1: Ja, daarom.
0: Dat je denkt,
1: dan moet je
0: over 4 jaar weer.
1: Ja, dat klopt. Anders dan komen ze in een dubbel terecht. En,
0: ik denk niet dat het verkeerd is om het nog een keer aan te bieden als ze wat ouder zijn. Dus als ze nu in groep 3 zitten en als ze dan straks in groep 7, dat ze dan meer.
1: Ik denk het, hebben ze iets meer bewustzijn en ook ervaring. En misschien zelfs als je het jaar erop weer zou doen, nog grijpen ze toch terug op hun eerdere ervaring en denken, ja, maar dat had ik ook nog willen doen. En weet je wel, dus dat zou, maar goed.
0: Maar ik weet ook dat het proces, de activiteiten ook nog steeds veranderd worden. Dus de man die waar ik contact mee heb, Arjan heet hij. Ja. Dat is wel degene die waar ik contact mee heb via de mail. Ja. Die het heel leuk vindt dat wij dit doen. En dat ik dit in Duiven gedaan heb. En toen vroeg ik van, gaat het in Westervoort ook gebeuren?
1: Ja.
0: Toen was dat nog niet. En het is er dus nu wel.
1: Ja. Ja, ja.
0: Maar ze ontwikkelen wel door.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel mooi.
1: Ja. En is het ook nog, je hoort ook energie- en klimaatcoach. Doe je ook met klimaat daar aspecten nog in?
0: Ik denk dat die dus in dit project erbij zullen zitten.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat was in Duiven nog niet.
0: Nee, dat is de verandering. Het was eerst
1: dat is leuk.
0: Maar,
1: het is iets breder. Ja. Ja. Oh, spannend. Maar ja, je kent de inhoud nog niet echt
0: wel. Ja, ik kan natuurlijk wel bedenken
1: waar
0: het over gaat. Als we denken van, nou ja, we zien natuurlijk.
1: Maar ja, hoe je kinderen meekrijgt in het klimaat, dat is natuurlijk even een andere orde, hè?
0: Ja.
1: Om dat aan te passen aan hun taal.
0: Maar is goed te koppelen aan vakken die we op school ook geven.
1: Het is een
0: heel stukje taal wat we aanbieden. Maar bijvoorbeeld aardrijkskunde zit natuurlijk het hele gebeuren ook in met klimaat.
1: Ja, ja, zeker.
0: We kijken elke dag Jeugdjournaal, zei ik al. Daar gaat het ook over onderwerpen die daarover gaan.
1: Ja, maar dan zou je zeggen, dan is het iets meer geschikt voor dan wat hogere groepen dan groep 3 en 4 twijfelachtig, of niet?
0: Nou, ik denk dat die best wel een aantal dingetjes mee zullen krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee,
0: ja,
1: maar voor het klimaat bedoel ik en wereld en weet ik wat allemaal. Ja. Maar goed.
0: Die kijken toch niet naar het Jeugdjournaal, denk ik.
1: Nee, bijvoorbeeld. Hè? Dat inderdaad van dat soort dingen. Super bedankt en hartstikke leuk dat je het doet. En wie weet kom ik nog eens reacties horen. Hè?
0: Ja,
1: Oké, dankjewel Theo.

0: Dat waren Jennifer Warnes en Bill Medley met hun The Time of My Life.
1: Ja, mijn vrouw is kwaad op me. Het is volgende week jarig. En ik zeg, wat voor cadeau wil je van me hebben? Nou, ze had net naar Max Verstappen gekeken. Ze zegt, Harry, ik wil van jou een cadeau hebben. Iets wat in 3 seconden van 0 naar 120 gaat. Nou, ik heb er een weegschaal gegeven.
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
0: Ja, Cabaret en Max Verstappen natuurlijk. Het ging niet helemaal fantastisch allemaal het afgelopen seizoen. Maar de laatste weken is hij weer aan de winnende hand. Zo ook gisteren nog in Singapore. En daar had hij nog nooit een Grand Prix gewonnen. Dus dat was weer een mooie opsteker. Maar nu Cabaret dus. We kijken even terug op het gesprek wat Tristan Scholte had met Emel Al-Jadidi. Zij is de nieuwe Arnhemse coördinator tegen discriminatie en racisme. En u heeft kunnen horen wat haar plannen zijn voor de komende 3 jaar dat zij die coördinator is. En dan kiezen we natuurlijk iemand van andere komaf, van Marokkaans-Nederlandse huizen. Dan hebben we het over Najib Amali en zijn discriminatiedag.
3: Maar mensen waren ook blij, weet je, dat was leuk. Dan liep ik in Amsterdam en het nieuws was Najib, ik krijg een baby. Vooral taxichauffeurs stapte ik in. Hey, ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Maar doet dit, hè? Ja, dat soort dingen. Hij zei, Najib, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou, wat is het nou? Wordt het een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zei, kijk, weet je, kijk, ik ben hier niet geboren, maar weet je, ik voel me hier thuis, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik voel me een Nederlander en een Marokkaan. En ik zeg, hier, mijn hele familie woont hier, mijn leven is hier, mijn vrienden. Ik zeg, maar hij wordt hier wel geboren, weet je wel. Voor hem is het, ja, dit is zijn geboorteland. Hij gaat naar een Nederlandse school, krijgt Nederlandse vriendjes. Weet je wel, leren hem Nederlandse dingetjes, weet je wel, feestdagen, Sinter Maarten, Sinterklaas, Zwarte Piet of Gekleurde Piet of gewoon een Roetpiet of gewoon zoek het lekker uit met je Piet. Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier. Kijk, als mijn kind later opgroeit, we noemen de dingen ook anders, hè, als hij ze doet. Stel, mijn kind groeit later op, krijgt een gezinnetje, maar er knapt hier iets boven. En hij vermoordt ze allemaal. Dat is trouwens een extreem voorbeeld, hè? Ja, maar hij vermoordt ze. Dan heet dat, als hij het doet, eerwraak. Doet een Hollandse jongeman, precies hetzelfde met zijn gezin, noemen we het familiedrama. Het is even gruwelijk, alleen we hebben er andere namen voor. Kijk, dan kies ik toch liever voor het woord familiedrama. Klinkt iets vrolijker. Ja, ja, hier. Wat is hier gebeurd? Eerwraak. Wat is daar gebeurd? Familiedrama. Ik doe er net geen dansje bij me. Afrikanen die hier naartoe komen om te werken noemen wij economische vluchtelingen. Maar Nederlanders die naar Afrika gaan werken noemen we expats. Weet je, het zit in begin sommige woorden en dat is ja... En ik ga mijn kind één ding duidelijk maken, dat is discriminatie is er altijd al geweest. Zal altijd zijn, zal altijd blijven. Ja, dan kan ik even klappen. Ja, maar het is, weet je, je moet er gewoon mee leren omgaan. Je moet het van je af laten glijden en door met je leven, anders heb je namelijk geen leven. Want iedereen discrimineert. Het probleem is, iedereen doet het. Als het één groep is of één iets, dan denk je, ah, hun. Allemaal, dat komt door vooroordelen, die hebben we helaas allemaal. En weet je, niet iedereen een vooroordeel. Als je die uitspreekt, dan is dat vaak discriminatie, weet je, ja. En het mag niet, en dit en dat, aangifte gaan doen, en er gebeurt niks mee. Weet je, ik denk, er is waarschijnlijk behoefte aan discriminatie. Daarom doen mensen dat. En nu lijkt het heel veel, maar dat komt door social media. Twitter, Facebook. Het komt, weet je, in je huis in, zeg maar. Ik heb ook van die dingen wel eens gelezen, weet je, die naar mij waren gestuurd van de meest grove dingen. Ik weet niet of ik mag zeggen, de tv's erbij. Maar, kanker Marokkanen, ze moeten je vergassen, net als de Joden. Dolfje uit Spijkenissen. Ja, dat lees ik dan. Denk ik, ja, weet je, ik kan wel de hele over erg. Weet je, maar goed, voor de jongen was het gewoon tup, één druk op de knop en hij gaat verder met zijn leven. En ik zit dan maar te lezen. Ik denk, wat zegt hij nou? Vroeger was er nog geen Twitter, nog geen computer, geen handtelefoon. Moest hij, als hij dit wilde zeggen, de trein pakken van Spijkenisse naar Rotterdam, overstappen naar Amsterdam. Dan moest hij van Amsterdam naar Zaandam, want ik woonde in Krommenie. Stoptrein Zaandam. Dan was hij gewoon een halve dag bezig. En dan moest hij bij mij aanbellen, dan deed ik de deur open en dan kon hij dat in mijn gezicht zeggen. Maar dat is nu niet, weet je wel. Dan denk ik, ja, weet je, er is behoefte aan. Waarschijnlijk moeten we het uit het hoekje halen. Want het is nou spannend, weet je wel. Het mag niet en ik doe het toch. Haal het eens uit het hoekje. Gewoon 1 dag in de week wel mogen discrimineren. Dat is niet meer leuk. Gewoon een discriminatiedag in Nederland. Woensdag hakdag doen we vrijdag discriminatiedag. Zo even lekker voor het weekend kun je even losgaan. Als het nodig is, hè. De helft is stil, maar de andere helft denkt, wat een goed idee, hè. Ja, echt wel. Stel, je staat bij de bakker op vrijdag. En er drinkt iemand voor. Want de bakker vraagt, was u aan de beurt, mevrouw? Ja, nee, ik was aan de beurt. Ja. Er is stokkenbrood. Stokkenbrood. En die mevrouw zegt, nee, jongman, volgens mij was ik voor. Wat? En dan Max zegt, hallo, geen ruzie maken, hè, mensen. Het is vrijdag. Oh ja, zeg, kut me ook aan. Ja, jij. Ja, Berber aap, ik heb het tegen jou. Ja, je komt hier binnenwandelen met je gestolen kleren, hè? Kleine Hezbollah-strijder, hè? Ja. Ja, en dan bestel je stokbrood van onze uitkering. Je bent nog lang niet aan de beurt. Ga eens even naar achteren. Hup, voor straf moet je helemaal achter. Minder, minder, minder. Wat? Oh, als toeristen gaan we... Vrijdag, ja, vergeten, ja. Gaan we voor Hollandse hoer. Hollandse hoer. Zie je allebei gediscrimineerd, opgelost, klaar. Verder met je leven. Ander voorbeeld, Bijlmermeer, busstation. De passagier staat te wachten. Daar komt de bus, hoor. Te laat. De deuren gaan open. Buschauffeur, waar was je? Nee, kijk op je horloge. Kijk op je kwart over. Op de dienstregeling staat, u zou om 10 uur hier zijn. Wat? Nee, je moet me aankijken met je slavenhandelaar gezicht. Ja, ik praat met je. Waar was je? Wat denk je? Kom naar de Bijlmer, ze zullen wel nog slapen. Huh? Wat ga ik mijn baas vertellen? De witte buschauffeur was te laat, dus ik ook. Wat was je thuis aan het doen? Kinderporno aan het maken in een kwartier? Wat? Laatst even, Bokito. Kom je nog naar binnen met die banaan hier uit, of niet? Allebei hebben gediscrimineerd. Klaar, verder met je leven. Weet je, mensen vinden elkaar niet allemaal aardig. Het hoeft ook niet. Zolang je elkaar niet de hersens inslaat, weet je wel, denk ik, oké. Okay. Maar goed, het was wel de bedoeling, weet je wel. Jaren 70, 80 kwamen de eerste allochtonen. Die werden ook met mij opgeschept, want er was werk hier. Vies, zwaar werk. Dus toen kwam mijn vader het opknappen. Ja, was niet, als mijn vader had gezegd, waar wil je heen? Hawaii. Hawaii was geen zware, vies werk. Dus toen kwam hij. Maar goed, weet je wel, kijk, zolang je elkaar niet, weet je wel, zolang het hoeft allemaal niet. Mensen zeggen, ja, maar we moeten elkaar aardig vinden. Dat hoeft allemaal niet, weet je, we zijn ook niet allemaal aardig. En we zijn ook niet gelijk. We zijn wel gelijk, maar we worden niet gelijk behandeld. Kijk, als dat zou gebeuren, zou het een betere wereld zijn. Sowieso in Nederland zijn we beter, weet je wel, elkaar met respect behandelen. Maar goed, sommigen gooien er met een petje naar, hè? En sommigen met een knuppel. Dus... Zo, zijn er vragen? Zijn er vragen tot nu toe, dames en heren? Nee, hè? Leuk. Ah ja. Kijk, in Nederland, Google. Google zit hier, Starbucks, al die grote bedrijven. En waarom? Ze hebben een afspraak kunnen maken. Met de Belastingdienst. Serieus, dat wist ik niet. Ik heb het laatst op tv gezien. En dezelfde Belastingdienst, Circus Rens, kan het even niet betalen. Wordt hup opgedoekt. Dat is toch niet gelijk, of wel? Als jij je hypotheek niet kan betalen, wat komt de bank doen? Komt die huis gewoon verkopen. Maar dezelfde bank die miljoenen leent aan de Grieken. En de Grieken zeggen, we kunnen nog niet betalen, hoor. Oh, oké, okay, dat is goed. Dan gooi je maar wat borden kapot. Ach ja, kijk, weet je, en ook hier in Nederland, weet je, dat tolerant en dat lekker thee drinken met elkaar en dat nee, dat is goed en dat werkt ook niet meer. Je kan gewoon beter hard de waarheid aan mensen vertellen. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ik vind tenminste, ik wil weten waar ik aan toe ben. Ook al is de waarheid hard, prima. Ja, Mohammed komt veel minder vaak aan een baan als de naam Jan. Dat is gewoon een feit. Dat komt ook omdat die baas die Mohammed met die lulsmoes opbelt. Nee, Mohammed, we hebben al iemand, joh. Nee, goeie cv en wat jammer. Zeg gewoon tegen die Mohammed. Mohammed, we zijn gewoon bang dat je hier opblaast. Ja, dat je de koppen eraf hakt hier bij ons. Ja, dat doen jullie toch? Dat zien we op tv. Ja, die jongens zijn ook bang, toch? Zie je? Allemaal bang. Ik weet Mohammed waar hij aan toe is.

0: aflevering Infotheek.
1: Deze maand oktober is de maand van de geschiedenis en dit jaar is het landelijke thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk De Liemers organiseert verschillende activiteiten waarin gezondheid, schoonheid, rust en welzijn door de eeuwen heen centraal staan. Wij lichten er één voor u uit. Kinderen leren op zaterdag 24 oktober meer over lichaam en uiterlijk in vroeger tijden in het kindercollege Romeinse Beauty. Ook de Romeinen die gebruikten namelijk al parfum, scrubs en verzorgende zalfjes. Onder begeleiding van auteur Dorothee Olthof gaan de kinderen deze zelf maken. Kijkt u voor meer informatie over de maand van de geschiedenis en aanmeldingen op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. En dat staat dus voor Maand voor de Geschiedenis. Kasteel Doorwerth organiseert in de herfstvakantie voor kinderen speurtochten, workshops, een voorstelling en ontmoetingen met vroegere bewoners. Zo kunnen de kinderen meedoen aan een appelspeurtocht of een appelbollenworkshop in het kasteel. Of volgende week maandag 19 oktober de voorstelling bekijken Professor Bombastix en de tovenaarsdochter. Deze voorstelling wordt 3 keer gespeeld en een kaartje is inclusief kasteelbezoek. Woensdag 21 oktober kunnen de kinderen tussen 11 en 4 de ridderproef doen met ridder Corneel. En zondag de 25e lopen vroegere bewoners rond in het kasteel die de kinderen, maar ook de volwassenen, dus kunnen ontmoeten. Reserveren kan op glk.nl en dat staat dan weer voor Gelders Landschap en Kastelen. Vorige week, of gisteren, was het Coming Out Day en deze hele week nog is het in Arnhem de Coming In Week. Nog tot en met zondag 18 oktober is er speciale aandacht voor de queergemeenschap. En gisteren is bij de start een Pride-wandeling door de binnenstad gehouden. En verder is er deze week nog van alles te doen en een kleine selectie. Dansgezelschap Introdans geeft aanstaande woensdagavond 14 oktober een workshop rondom thema's als expressie, identiteit en jezelf kunnen zijn. Danservaring is niet nodig. De workshop is in de studio van Introdans aan de Vijfzinnenstraat. Deelname is gratis, maar wel graag van tevoren aanmelden. En voor wie van quizzen houdt, is er op donderdag de 15e de Coming In Pubquiz bij Café Queers aan het Jansplein. Een team mag bestaan uit maximaal 5 mensen. En ook hier is de deelname gratis. Reserveren kan door te mailen naar info@queers.nl. Kijkt u voor meer activiteiten op de website van de Coming In Week. Alzheimer Café Lingewaard houdt woensdag 14 oktober in de Zandse Kerk in Huissen een bijeenkomst over euthanasie bij mensen met dementie. De avond gaat over de mogelijkheden en de ethische vragen rond euthanasie bij dementie. Nicole van Zwelm vertelt over haar echtgenoot met dementie en hij heeft uiteindelijk voor euthanasie gekozen. Huisarts Brian Kersenmeijer was daarbij betrokken en hij geeft uitleg over de medische en juridische kanten van euthanasie bij dementie en hoe artsen met zulke verzoeken omgaan. De avond begint om 19:30 en de toegang is gratis. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via lingewaard@alzheimervrijwilligers.nl. En tot slot, de Rijksoverheid en haar partners starten een nieuwe Denk Vooruit-campagne over onze voorbereiding op noodsituaties. De campagne gaat over situaties waarbij mensen 72 uur zonder stroom, water of internet moeten kunnen. De eerste campagne die richtte zich vooral op het samenstellen van een noodpakket. Als het goed is, heeft u hierover een boekje in huis gehad. De nieuwe campagne gaat over afspraken met anderen en praktische vragen in de buurt of het gezin. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen als iemand door extreem weer niet thuis kan komen, of over een opgeladen powerbank bij een landelijke stroomstoring, of hulp voor mensen die de lift niet kunnen gebruiken. Vrijdag 16 oktober is er van 10:00 tot 12:30... een actie op het Velperplein in Arnhem en gaat het team van Denk Vooruit met voorbijgangers in gesprek. Ze gaan in gesprek over bijvoorbeeld realistische voorbeelden en vragen over voorbereiding op noodsituaties. En daar weet het goede doel ook alles van.

Dat waren de Pet Shop Boys met hun West End Girls. En daarmee is het bijna 9 uur geworden. Tijd om Kijk op de Samenleving van 12 oktober te gaan afsluiten. En dat doen we even met een korte terugblik op onze gasten. De gast van de week, dat was vandaag Yannick Kroon. Zij is de eigenaar van vrouwensportschool Feel in Shape. Waar inderdaad alleen maar vrouwen kunnen sporten in een veilige omgeving. En afgelopen week is er een nieuwe cursus begonnen, Power Mama, voor zwangere vrouwen. Die worden voorbereid op de bevalling, maar ook om zo fit mogelijk die tijd door te komen. Mocht u belangstelling hebben, kijkt u dan even op de website van Feel in Shape. Daar staat alle informatie over en ook hoe u zich kan aanmelden. De tweede gast in het eerste uur, dat was Emel Al-Jadidi. Zij is de nieuwe Arnhemse coördinator tegen discriminatie en racisme. En Tristan Scholte die sprak met haar over wat dat inhoudt, zo'n coördinator, en ook wat de nieuwe plannen zijn voor de komende jaren. In het tweede uur was de Kijk op de Nieuwe Samenleving, en Mariette Wiegink die sprak met Theo Idema. Hij is energiecoach en leraar en hij geeft klimaatonderwijs op de Nova Mundi Montessori School in Westervoort. En de kinderen kunnen natuurlijk niet jong genoeg alles leren over het milieu en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Vandaag in de studio waren voor u Tristan Scholte, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. Ik wens u namens het hele team van vandaag nog een hele fijne avond en heel graag tot volgende week. Dan is er weer een Kijk op de Samenleving.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. En vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt vanuit het westen meer bewolking bij, waaruit in de loop van de avond vlak aan zee ook wat regen kan vallen. De matige zuidenwind waait aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht kan er wat motregen vallen bij zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. En een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig motregen. Ook 's middags is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Die wind is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Soms krachtig met windkracht 6. Morgenavond valt er her en der eerst nog wat regen. Later wordt het droog. En na morgen houden we nog even droog en zacht herfstweer met zonnige perioden en hogere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: te wapen. Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. En zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.